0: AM 1140 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesseljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wann Gott door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden Gott loven en am gehoorzaam zijn.